0: हिंदुस्तानी रेडियो।
1: मुकेश जी की आवाज में

Ik weet niet wanneer mijn leven gevoelloos werd terwijl ik mijn verlangens onderdrukte. Ik begon de leeftijd te haten waarop ik ten volle wilde leven. Niks gebeurde zoals ik had gedacht. Al mijn dromen, wensen en die dromen bleven allemaal onvervuld. Terwijl ik geduldig was, werd ik zelf van binnen kapot gemaakt. Er was een tijd dat mijn geest erg rusteloos was. Ik had de moed om alles te bereiken en vandaag gaat de hele dag in stilte voorbij. Het lijkt alsof we het leven niet leven. Het lijkt alsof we het leven niet leven, maar het gewoon verspillen. We moeten alles verdragen, ondanks de omstandigheden. We moeten zelfs accepteren wat we niet leuk vinden. Hoe zachtaardig we ook zijn, we moeten ons hart in steen veranderen, ondanks de dwangmatigheden waar we nooit aan gedacht hebben. Soms moeten we zo worden. We moeten verliezen van deze meedogenloze wereld. Zelfs als we dat niet willen, we moeten alles verdragen, ondanks de omstandigheden.

उसको पता है उस जालिम का नाम। Alleen een kalme geest kan oplossingen vinden. Alleen een kalme geest kan oplossingen vinden. Wat het probleem ook is, wat het probleem ook is, wat de reden ook is, wat de kwestie ook is, raak niet geïrriteerd. Raak zeker niet geïrriteerd. Word niet boos, mijn lieve mensen. Spreek niet hardop. Deel het niet met anderen. Hou je geest kalm. Hou je geest kalm en neem het als een medicijn. Alleen jij zult lijden. Alleen jij zult lijden. Alleen jij zult verdrietig voelen. Alleen jij zult lijden. Alleen jij zult verdrietig voelen. Stemmen eindigen niet met stemmen. Stemmen eindigen niet met stemmen, maar met stilte. Hou je geest kalm. Hou je geest kalm. Denk na en neem dan een besluit. Hou je geest kalm. Denk na en neem dan een besluit. Als je je geest kalm houdt, zul je gemakkelijk een oplossing vinden voor zelf het grootste probleem. Zult u makkelijk een oplossing vinden voor zelf het grootste probleem. Bedenk dat een mens door boosheid zijn wijsheid verliest en een onverstandig persoon nooit de juiste beslissing kan nemen.

0: अवश्य अवश्य, यहाँ से हम आपके लिए ये गीत जरूर से अभी चलाएंगे, पर ये जरूर कहना चाहती हूँ, Mijn hart is bedroefd door jouw afwezigheid, maar ik kijk er naar uit om je te ontmoeten. Er is geen wond, maar er is een gevoel van pijn. Het voelt alsof je een stukje van mijn hart bent.
1: Meteen een soort luxueus gevoel.

0: is een gewoonte geworden. Het is een gewoonte geworden om de hele tijd aan je te denken. Nu lijkt het erop dat de herinnering aan jou mijn leven zullen wegnemen.
1: Audio player, is tof in 5000 sunehre gaane aur kuch ya.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322447। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Hasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen 4 jaar sterk afgenomen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Waar de tolerantie jarenlang toenam, stagneert die trend nu. Volgens hoogleraar Gonneke Stevens komt dit doordat seksuele diversiteit door bekende figuren en politici vaker ter discussie wordt gesteld. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de ophef rond het voorlichtingsprogramma Lentekribbels. Dat werd door een conservatieve stichting gekoppeld aan pedofilie, wat leidde tot politieke debatten in de Tweede Kamer. Duizenden mensen hebben in Parijs gedemonstreerd tegen een nieuw wetsvoorstel over geweld gebruikt door handhavers. Volgens de voorgestelde wet wordt het geweld van elke wetshandhaver automatisch als legitiem beschouwd. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten namen deel aan het protest. Het wetsvoorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu ter beoordeling bij de Senaat. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.
7: Ha, zuba pe dard bhari taasta sunenge hum Ram Narayan Siuram ji ki awaaz mein.

0: onzeker over...
1: हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम एक बार फिर। जी हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, राम नारायण सू राम, मुकेश सांगर फ्रॉम सूरीनाम आपके यहाँ पर, आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Nieuwe en betere beelden van de schietpartijen over Rasselt laten de gebeurtenissen zien die voorafgingen aan de moord op de 51-jarige beveiliger Berry. Op opnames die in handen zijn van RTL is te zien hoe ruim 30 gemaskerde en gewapende mannen uit twee busjes stappen. De groep loopt eerst naar een willekeurig geparkeerde auto en trekt een deur open zonder verder actie te ondernemen. Pas daarna verplaatst de bende zich naar de plek waar ze het vuur openen op de beveiliger van drugscrimineel Jan G. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Daardoor verdwijnt de partij voor het eerst in de Duitse geschiedenis volledig uit het deelstaatparlement. De extreemrechtse AfD is met 38,2% van de stemmen de grootste geworden. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 16,7% die de partij 5 jaar geleden behaalde. En het ministerie van Defensie laat 2 3D-metaalprinters bouwen. Het idee is om te kijken of die snel reserveonderdelen kunnen maken bij gevechtsschade. De apparaten worden gemaakt door een Chinees bedrijf en dat valt erg verkeerd bij Nederlandse ondernemers. Die vinden dat ons eigen land zo'n klus prima op kan pakken. In de Tweede Kamer zijn intussen vragen gesteld over de aanbesteding. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

जी हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, गणपत बाप्पा मोरिया रिमिक्स आपके लिए। आपके साथ साथ मैं भी स्टूडियो में बैठकर और एंजॉय कर रही हूँ। आपको बता दे वारदोर वैसोम्स क्रंप क्रेख रेडनर फॉर स्पात आदर्स एंड ओक स्पात आदरन Redenen voor spataderen. Wanneer er een tekort aan vitamine C in het lichaam is, worden de bloedcellen zwakker, waardoor de aderen over elkaar heen gaan liggen. Dat herkent u. Het is heel pijnlijk als u kramp krijgt, als men kramp krijgt. En dat is dan een reden wanneer er een tekort aan vitamine C in het lichaam is, worden bloedcellen zwakker, waardoor de aderen over elkaar heen gaan liggen. Door gebrek aan hemoglobine verloopt de bloedcirculatie niet goed, waardoor de aderen opzwellen. Zenuwstijfheid en bloedarmoede door vitamine B12 tekort. Dergelijke problemen kunnen zich voordoen. Aderen kunnen ook opzwellen door een gebrek aan water in het lichaam. Ook overmatig alcoholgebruik kan aderpijn veroorzaken. Ook het herhaaldelijke gebruik van dezelfde spier tijdens het sporten kan spataderen veroorzaken.

कोठिया सरस्वती माता की रिमिक्स सॉन्ग ओम ओम शब्द द उर्क्लांक ओम बस्तात uit drie woorden ओम बस्तात uit drie woorden namelijk a u m ओम. Het eerste woord a komt uit de keel. Het eerste woord A van OM komt uit de keel. De tweede woord is U en heeft betrekking op het hartcentrum. Het derde woord is M. Dat trilt en het navelcentrum beïnvloedt. Het chanten van OM heeft invloed op meerdere centra in uw lichaam en verwijdert bovendien negativiteit uit uw lichaam.

om fit te blijven. Om fit te blijven. Eet knoflook op een lege maag. Het versterkt de immuunsysteem. Eet knoflook op lege maag. Het versterkt de immuniteit. Breng kokosolie aan op je navel. Je huid gaat stralen. Het is niet alleen maar één dag, maar blijven doen. Breng kokosolie aan op je navel. Je huid straalt. Ga na het eten in Bajra-asan zitten om de spijsvertering te versnellen. Maak zowel je tanden als je tong schoon en de bacteriën zullen verdwijnen. Blijf uit de buurt van mobiel tijdens het slapen. Uw geest blijft kalm. Eet komkommer en citroen, dan blijft je lichaam koel in de zomer. Een glas kokoswater per dag is het beste voor hydratatie en een gezonde huid. 5 minuten pranayama elke ochtend. 5 minuten pranayama elke ochtend houdt zowel de longen als het hersenen fit. Voeg een paar druppels desi ghee toe aan je eten en je spijsvertering zal verbeteren. Was je voeten voor slapen gaan, de vermoeidheid zal verdwijnen. Citroen, honing in lauw water tegen maagzuur en ontgifting. Vervang uw tandenborstel elke 3 maanden. Mondgezondheid is belangrijk. Kauw je eten goed, zodat je maag en geest blij zijn. Als uw ogen branden, breng dan rozenwater aan voor onmiddellijke verlichting. Drink karnemelk na het eten. Je maag blijft koel. Luister 's ochtends naar rustgevende muziek. Uw stemming zal de hele

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville op zo'n 180 kilometer van Toronto raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikanen eisen dat het hof de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en stopt met het onderzoek naar Amerikaanse troepen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen de autoriteit van het strafhof al langer niet en weigeren daarom eigen burgers of militairen uit te leveren. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met kleine stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en ook later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek. Pulsvisserij werd in 2018 verboden, maar onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd. En een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland Rivierenwijk Lombok in de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Het weer nog. We hebben vandaag een mooie nazomerdag met veel zon. In het hele land blijft het droog. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf.

0: Glasgow Pool op 00597875793. In Nederland 06 574 18873. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Jana, mijn jana, to jana, mijn je.

0: The title from the movie हम तुम्हारे हैं सनम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते अनुराधा पौडवाल के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे।
1: एडवोकेटन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Taxfree, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Aan concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aanval op een synagoge in het Canadese Belleville, op zo'n 180 kilometer van Toronto, raakte een schutter en een politieagent gewond. De schutter beschoot het gebedshuis tijdens een belangrijke Joodse feestdag. Op dat moment waren zo'n 20 mensen aanwezig. De schutter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en ook de politieagent is naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al meer dan 80 keer het woord omvolking laten vallen. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat de term in bijna de helft van de uitzendingen voorbij komt. In het begin waren het vooral de gasten aan tafel die deze beladen term gebruikten. Later namen ook de presentatoren van Ongehoord Nederland het woord over in de uitzendingen. Een enorme explosie bij een flat aan de Van Vollenhovenlaan in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners afgelopen nacht wakker gemaakt. De knal was rond 2 uur vannacht zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneiland, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. En het ging gisteravond niet helemaal goed bij het voorlezen van het RTL-weerbericht. Weerman Mark de Jong versprak zich tijdens een praatje en gaf aan dat hij opnieuw wilde beginnen. Daarna zat de kijker bijna een minuut te kijken naar hoe hij switchte tussen verschillende schermen. Vlak daarna riep hij ineens dat hij het even overnieuw ging doen omdat het toch nergens op sloeg. Uiteindelijk kwam het toch tot het complete weerbericht, inclusief de vooruitzichten. RTL laat weten dat er per ongeluk een verkeerde opname is gestart. Dan nog het weer. Vanmiddag laat de zon zich regelmatig zien en blijft het overal droog. De meeste zonnestralen pak je in het zuiden van het land. Het wordt vandaag zo'n 18 graden in het noorden tot zo'n 21 in Brabant. Morgen leveren we wat in op de thermometer en in het noorden kan lokaal een spatje motregen vallen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: कुमार शानू और अलका यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं ये कैसी बुला कात है चलिए मिलकर सुनते हैं

0: अभी आप सुन रहे थे हैया हो क्या मस्ती क्या जात क्या मस्ती क्या जात
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3 belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Dosto Bhojpuri song, kitni dino baat hum chalate hai. Aao dekha jai, that is last Bhojpuri song fun 2024 ka.

0: सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 41 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan heeft 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Maar brancheorganisatie Vastgoedbelang stelt dat hiermee het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe huizen per jaar niet haalbaar is. Voorzitter Vera wijst op de hoge belastingdruk voor verhuurders en de stijgende box 3-belasting als obstakels. Staatssecretaris Silvio Erkens trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Daarbij worden vissen met stroomstootjes gevangen. Hij wil binnenkort 2 schepen laten deelnemen en hoopt later ook België en Duitsland te betrekken, zodat meer EU-landen overtuigd raken van deze techniek die in 2018 werd verboden. Onder strikte voorwaarden mag wel kleinschalig worden geëxperimenteerd met pulsvisserij. Een enorme explosie bij een flat in het Utrechtse Transwijk heeft bewoners midden in de nacht opgeschrikt. De knal rond 2 uur was zo hard dat hij doordenderde tot in Kanaleneilanden, Rivierenwijk, Lombok en ook de binnenstad. Na de klap moesten bewoners van de flat hun woning uit. Volgens omwonenden is er al langer veel overlast rond het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Orkaan Duguan nadert de Japanse oostkust met windstoten tot 180 km per uur en trekt langs het grootstedelijk gebied van Tokio en Yokohama. Op de Izu-eilanden en de prefectuur Shiba viel al meer dan 30 centimeter regen. Op sommige plaatsen wordt meer dan 35 centimeter regen verwacht. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in

0: noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Aur ye hai ek geet ab ki barish film kranti jo the ek zamana mein ek samay pe Suriname desh mein aur ye bahut popular film the dosto aapko zarur hum batate hain aur is film kranti jo hai is geet ko aap log zarur jante hoge lekin aaj hum phir aap log ko sunate hain।

En nee, wat rustige nummers vandaag, mensen. Oh, kabhi kabhi. Rustige nummers wie acha lagta hai, achtergrond pe sunne ke liye. Toh, dit zijn de rustige liedjes wat ik ga draaien, mensen.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0736 23 2747। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals kerst, ramadan, Pasen, Chanukka, Diwali of Holi Pagwa, wel blijven bijwonen. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft met het zogenoemde actieplan Versnelling Woningbouw 50 acties aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Een aantal van de punten heeft betrekking op grootschalige woningbouwlocaties, 10 plekken in het land waar duizenden woningen moeten worden gebouwd. Maar brancheorganisatie Vastgoed Belang stelt dat hiermee het kabinet

En Suriname is ons land. En de mooiste land van de wereld. Jun dis me amki janam hua hai. Aur ye Chris Ram Khelawan ga kar suna hai dosto. Aur hum sab to yahan Holland mein aa gaye hai. Lekin aap jahan bhi raho, jahan baso, wahin sundar desu. Ye bhi aap log ko jante hain. And also Chris Ram Khelawan heb ek hard mense. Dan kunnen we nooit onze beste, een van onze beste zanger vergeten. Wie kan dat zijn? Wie kan dat zijn, mensen? Laten we even gaan luisteren.

भाइयों को जो भारत से आने थे, आज उनके दुआएं से सुख की हवा चलत है।

0: hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname. Amalia Autoverhuurbedrijf. Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai. Gaadi huur karna hai to aapko jana padega. Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul

0: bel Parkas GoCool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahond Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Zo stijgt de boete voor door rood licht rijden van €320 naar €330. Sinds 1994 stegen verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt begrotingstekorten geen geldig argument. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over asielkinderen in noodopvang alarmerend. De organisatie herkent de beschreven problemen en heeft die zelf ook al aangekaart. De minister wordt nu opgeroepen om de aanbevelingen samen met het COA en gemeente daadwerkelijk in praktijk te brengen, want elk kind verdient een veilige woonplek. De politie stopt vanaf volgend jaar met het zelf organiseren van religieuze vieringen voor mensen buiten de organisatie. Korpschef Jannie Knol legt uit dat eigen religieuze bijeenkomsten de neutrale positie van de politie kunnen ondermijnen. Politiemedewerkers mogen religieuze vieringen van anderen, zoals Kerst, Ramadan, Pasen, Chanukka, het Purimfeest of Holi Pakwa, wel blijven bijwonen. En Jalal O. staat vandaag in Rotterdam voor de rechter voor de fatale explosie aan de Schammerkamp eind januari 2024. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 2 mensen gewond. O was huurder van de bedrijfsruimte en wordt verdacht van cocaïneverwerking en het opzettelijk veroorzaken van de ontploffing. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust tot zo'n 21 graden in Brabant. En er waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: Ordosto, Abluko, Ajam, Kuch Garma Garam, Hot One Song Sunayenge. Hamara program, aap sunte rehna. Jullie mogen wel een beetje gaan zwingen hoor. Au, nakali zwingen kariyo, naach sake, jhoom sake. Or vergeet niet ook ons te bellen.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom op deze mooie maandagmiddag van 21 september 2026. Hier in Amsterdam is het een zonovergoten dag en ik neem aan dat dat ook in Den Haag is. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. Ik begin met de Wereld Alzheimer Dag, want vandaag, maandag 21 september, wordt de Wereld Alzheimer Dag gevierd. De Wereld Alzheimer Dag is een themadag ter bevordering van de wereldwijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer en dementie. De dag wordt ieder jaar gevierd op 21 september en is een initiatief van de koepelorganisatie van landelijke Alzheimer-organisaties, Alzheimer Disease International. De dag wordt sinds 1994 gevierd en is in het leven geroepen naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van deze organisatie. In Nederland wordt Wereld Alzheimer Dag gevierd door het Nederlandse lid van Alzheimer's Diseases International, Alzheimer Nederland. De vrijwilligers van deze stichting organiseren overal in het land activiteiten. Vaak worden mensen met dementie en hun naasten betrokken bij de activiteiten, maar soms hebben de festiviteiten vooral een publicitair of fondsenwervend karakter. Ieder jaar geeft Alzheimer Disease International een thema aan Wereld Alzheimer Dag. In 2015 is het internationale thema Remember Me Alzheimer Nederland geeft vaak een eigen thema aan de dag. Tot zover een korte inleiding over de Wereld Alzheimer Dag, gehaald uit Wikipedia.

Maar vandaag is 21 september, is ook de dag waarop de oud-voorzitter van de VAP, meester Jagannath Lajwan, geboren werd. VAP herdenkt geboortedag van grondlegger en eerste voorzitter. De vooruitstrevende hervormingspartij VAP herdenkt op 21 september vandaag dus de geboortedag van haar grondlegger en eerste voorzitter, wijlen meester Jagannath Lajwan. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de politiek van verbroedering, verdraagzaamheid en nationale eenheid. Gedurende zijn lange politieke loopbaan zette Lajwan zich onvermoeibaar in voor een Suriname waarin mensen van verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden vreedzaam samenleven en gezamenlijk bouwen aan de toekomst van ons land. In 2020 werd de betekenis van deze dag ook wettelijk verankerd. Op verzoek van het hoofdbestuur van de VAP werd 21 september de geboortedag van meester Lajwan bij resolutie van 17 september 2020 ingesteld als de dag van nationale verbroedering en eenheid. In deze resolutie wordt benadrukt dat verbroedering en verbondenheid essentiële pijlers zijn voor de toekomst van Suriname als multi-etnische en multiculturele samenleving. Bijzonder betekenisvol is dat 21 september tevens samenvalt met de Internationale Dag van de Vrede. De wereldwijde oproep tot vrede sluit nauw aan bij de overtuiging die meester Lajwan zijn leven lang uitdroeg, dat verschillen geen bron van verdeeldheid hoeven te zijn, maar juist kunnen bijdragen aan verbondenheid, respect en nationale kracht. Op deze dag herdenkt de VAP niet alleen de persoon van meester Jagannath Lajwan, maar vooral zijn gedachtegoed en zijn blijvende oproep tot verbroedering, eenheid en respect voor elkaar. Zijn nalatenschap blijft een bron van inspiratie voor Suriname en voor toekomstige generaties. Tot zover een bericht uit

Ghana zegt meer dan 20 miljoen US dollars nodig voor 3 landbouwprojecten. Braganza Marketing Groep en zijn Mennonitische samenwerkingspartners rekenen op een investering van meer dan 20 miljoen US dollars voor de ontwikkeling van de grootschalige landbouwprojecten. Volgens directeur Lionel Blokland moet een belangrijk deel van het bedrag al zijn geïnvesteerd. Het bedrijf verwacht ongeveer 5 jaar nodig te hebben voordat de projecten volledig operationeel zijn. U mag ervan uitgaan dat er sprake is van investeringen boven de 20 miljoen US dollar, stelt Blokland in een schrijven aan Star News. Volgens hem, Blokland, is een belangrijk deel van de investeringen reeds gedaan en moet het resterende deel de komende periode worden uitgevoerd. De financiering komt volgens hem gezamenlijk van Braganza en de ondernemingen waarmee de Mennonitische groepen aan de projecten deelnemen. Het gaat om Agriculture, de Chrome NV, Agriculture New Start NV en New Mexico Agriculture NV. Braganza heeft eerder aangegeven dat deze ondernemingen geen werknemers of uitvoerders zijn, maar partners binnen de landbouwprojecten. Over de onderlinge financiële afspraken heeft Blokland geen nadere informatie. Ook maakt hij niet bekend hoeveel iedere partner investeert en hoe de financiering precies is opgebouwd. Volgens hem is financiering tijdens de onderhandelingen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, aan de orde geweest. Braganza stelt dat inmiddels voldoende zekerheid over de financiering bestaat om de projecten uit te voeren. Evenwel worden in het oudere bedrijfsplan 2022-2031 van Braganza nog verschillende financiële uitgangspunten en onzekerheden genoemd rond investeringen, cashflow en de financiering van opeenvolgende fasen van het landbouwproject. Blokland stelt dat de situatie sinds het opstellen van dat bedrijfsplan is veranderd. Braganza verwacht dat de 3 projecten ongeveer 5 jaar nodig hebben om volledig operationeel te worden. Bij volledige uitvoering zou de gezamenlijke jaarlijkse productie volgens berekeningen van het bedrijf een waarde van ongeveer 78 miljoen US dollars kunnen bereiken. De onderneming raamt de daaruit voortvloeiende belastingafdrachten op ongeveer 13 miljoen US dollar per jaar. Het gaat hierbij om prognoses van Braganza. De bedragen zijn geen reeds gerealiseerde productie, omzet of belastinginkomsten en kunnen pas worden beoordeeld wanneer duidelijk is op welke productievolumes, prijzen, kosten en fiscale uitgangspunten de berekeningen zijn gebaseerd. De beschikbaarheid van financiering betekent bovendien niet dat de 3 projecten al volledig kunnen worden uitgevoerd. Braganza heeft aangegeven dat nog verschillende overheidsbesluiten nodig zijn. Het bedrijf wacht onder meer op kapvergunningen en milieutoestemmingen van de Nationale Milieuautoriteit, de NMA. Daarnaast lopen procedures die verband houden met de komst en het verblijf van de Mennonitische deelnemers. Daarmee zijn zowel de 5-jaarstermijn als de geprojecteerde productie van 78 miljoen US dollars mede afhankelijk van het verkrijgen van de vereiste toestemmingen en van de snelheid waarmee de projecten daadwerkelijk kunnen worden ontwikkeld. Tot zover

landen vragen NMA Halliburton-projecten opnieuw te beoordelen. Belanghebbenden rond de geplande projecten van Halliburton aan de Sir Winston Churchillweg 426 hebben via advocaat de Nationale Milieuautoriteit NMA formeel gevraagd eerdere milieubeoordelingen opnieuw tegen het licht te houden. Zij, de bewoners van een rondom Sir Winston Churchillweg 426, willen dat activiteiten rond de geplande operationele basis voorlopig worden stilgelegd, dat ook de procedure voor een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen wordt opgeschort. De bezwaren hebben betrekking op twee afzonderlijke milieuprocedures. MEA 0049-2025 rond de voorgenomen operationele basis van Halliburton en MEA 0054-2025 voor de Suriname Halliburton Radioactive Storage Facility. Volgens de belanghebbenden bestaan er zorgen over de wijze waarop de projecten zijn beoordeeld en geclassificeerd en over de mogelijke gevolgen voor de omgeving. Zij vragen de NMA daarom de reeds genomen besluiten binnen MEA 0049-2025 opnieuw te beoordelen en deze, indien daar aanleiding toe bestaat, in te trekken of te wijzigen. Tijdens de herbeoordeling zouden volgens hen, de omwonenden, ook de activiteiten die verband houden met het opzetten en exploiteren van de operationele basis moeten worden opgeschort. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de geplande Radioactive Storage Facility. Volgens de brief heeft de NMA dit project geclassificeerd als een activiteit met een lage milieubelasting, maar een hoge gevoeligheid. Aan die klassificatie is volgens de belanghebbenden de conclusie verbonden dat voor het project een beperkte milieubeoordeling in de vorm van een milieumanagement en monitoringsplan MMMP kan volstaan. Juist dat willen zij opnieuw beoordeeld zien. De indieners vragen de NMA te onderzoeken of de klassificatie mede in het licht van nieuwe inzichten die zij naar voren hebben gebracht nog gerechtvaardigd is. Ook willen zij dat wordt nagegaan of het besluit om met een MMMP te volstaan moet worden gewijzigd of ingetrokken. In afwachting daarvan zou volgens de omwonenden en belanghebbenden de verdere behandeling van MEA 0054-2025 moeten worden opgeschort. De belanghebbenden stellen dat bij een nieuwe beoordeling niet alleen naar de mogelijke milieugevolgen moet worden gekeken, maar ook naar de sociale en economische aspecten voor de omgeving. De NMA is gevraagd uiterlijk 1 oktober aanstaande inhoudelijk op de bezwaren en verzoeken te reageren. Met de brief is de autoriteit formeel gevraagd de eerdere besluitvorming en de nog lopende procedures opnieuw te beoordelen. De indiening betekent op zichzelf niet dat de eerdere milieubesluiten worden ingetrokken of dat de projecten zijn stilgelegd. De NMA zal eerst moeten bepalen hoe zij op de verzoeken reageert en of er aanleiding bestaat om de procedures of eerdere beoordelingen aan te passen. Tot zover een bericht uit Stanus. En mijn commentaar hierbij is: men moet goed oppassen, want kernafval is vreselijk gevaarlijk. Heeft Suriname wel de kennis en de mogelijkheden om kernafval veilig op te slaan? Zelfs in landen als Nederland probeert men zijn kernafval ver naar het buitenland te exporteren. Natuurlijk ten nadele van de landen waar het naartoe gaat. Maar Nederland gebruikt zijn hersenen. Kernafval, mensen, is niet zo makkelijk op te slaan. En in Suriname, waar een beetje kwik al problemen brengt, waar hout naar boven halen, problemen brengen. Dus je moet niet zo gemakkelijk voor omgaan geïmporteerde kernafval opslaan in Suriname. Het gaat een probleem worden. Tot zover mijn commentaar op dit bericht uit Star News.

verkeersomledingen rond politieacademie voor oefeningen Erewacht. Weggebruikers in de omgeving van de politieacademie de Zorg en Hoop moeten de komende dagen rekening houden met tijdelijke verkeersomledingen. Het Korps Politie Suriname KPS houdt daarop 4 dagen vooroefeningen voor de Erewacht. De oefeningen vinden plaats op maandag 21, vandaag dus, woensdag 23 en vrijdag 25 en maandag 28 september. Telkens om 7 uur, van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's ochtends. De Erewacht wordt gevormd door een eenheid van het KPS. Tijdens de oefeningen zal het verkeer in de omgeving van de politieacademie waar nodig worden omgeleid. De politie heeft nog niet aangegeven welke wegen precies worden afgesloten of voor welke routes alternatieven zullen gelden. De oefeningen houden verband met de voorbereidingen voor de Erewacht rond de presentatie van de jaarbegroting in de Nationale Assemblee door president Jennifer Simons. De begroting wordt jaarlijks uiterlijk op 1 oktober ingediend. Voor die dag worden afzonderlijke verkeersmaatregelen getroffen. Het KPS zegt tijdig bekend te zullen maken welke wegen dan worden afgesloten en hoe het verkeer wordt omgeleid. De politie vraagt weggebruikers tijdens de oefendagen rekening te houden met de verkeersmaatregelen en de geplaatste verkeersborden en aanwijzingen van politieambtenaren op te volgen. Hiermee moeten opstoppingen en ander verkeersongemak zoveel mogelijk worden beperkt. Tot zover een bericht van Star News betreffende de omleidingen in verband met de oefeningen in verband met het indienen van de jaarbegroting.

derde politieagent aangehouden in zaak verdwenen Quick Geiersvleet. Een derde politieambtenaar is aangehouden in het onderzoek naar de diefstal van 11 cilinders met in beslag genomen Quick van het terrein van politiebureau Geiersvleet. Het gaat om CB, werkzaam bij het regio bijstandsteam Paramaribo RBTP. Een interventieeenheid van het Korps Politie Suriname. Daarmee zijn in deze zaak tot nu toe 7 personen aangehouden, onder wie 3 politieambtenaren. CB werd zondag gisteren 20 september door de afdeling kapitale delicten als verdachte aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Welke concrete rol hem bij de verdwijning van het Quick wordt verweten, is nog niet bekendgemaakt. De nieuwe aanhouding volgt kort op die van 2 andere politieambtenaren. Vrijdag werden RC en AK, beiden werkzaam bij de afdeling fraude, aangehouden en in verzekering gesteld. De politie meldde toen dat het onderzoek naar de diefstal nieuwe aanwijzingen had opgeleverd en sloot verdere aanhoudingen niet uit. Nog voor de aanhouding van de 2 medewerkers van fraude waren in een eerdere fase van het onderzoek al 4 andere personen opgepakt. 3 van hen werden na verhoor heen gezonden. De 4e werd aanvankelijk in verzekering gesteld, maar later door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Dat brengt het aantal personen dat sinds het begin van het onderzoek is aangehouden op 7. Van hen zijn 3 politieambtenaren, RC en AK van de afdeling fraude en CB van het RBTP. Voor zover uit de jongste informatie blijkt, zitten deze 3 politieambtenaren momenteel in verzekering. De zaak draait om 11 cilinders met Quick die uit een opslagcontainer op het achterterrein van politiebureau Geiersvleet zijn weggenomen. De partij was eerder door de autoriteiten in beslag genomen en opgeslagen. De politie maakte op 18 september officieel melding van 11 verdwenen cilinders. Eerder berichtgeving sprak over 15 vaten met ruim 537 kilogram Quick. Dus 15 vaten, wat zijn 11 vaten met ruim 537 kilogram Quick aan een julau uit het politiebureau meegenomen en hiervoor zijn er 3 politieagenten aangehouden. Het is toch vreselijk? Uit latere informatie blijkt echter dat er 15 cilinders in een container zouden hebben gestaan en dat 11 daarvan zijn verdwenen. Volgens de berichtgeving woog ieder cilinder ongeveer 35,8 kilogram. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is nog altijd het achterhalen van de verdwenen partijen. De politie wil vaststellen waar het Quick naar die diefstal naartoe is gebracht en het materiaal veiligstellen. Quick vormt een risico voor zowel mens als milieu. De afdeling kapitale delicten zet het onderzoek voort. Met de jongste aanhouding blijkt dat het onderzoek zich inmiddels uitstrekt over meerdere onderdelen van het politiekorps. Over de precieze verdenkingen tegen de 3 politieambtenaren heeft de politie nog geen nadere mededelingen gedaan. Tot zover

Simons zegt, olie alleen garandeert geen welvaart. De komst van offshore olie zal Surinamers niet automatisch meer welvaart brengen. Om daadwerkelijk van de ontwikkeling van de olie- en gassector te profiteren, moet het land nu investeren in onderwijs, vakopleidingen en infrastructuur. President Jennifer Simons benadrukte dit zaterdag 19 september, dus afgelopen zaterdag, tijdens een bezoek aan de Kuldipsing Port Facilities, waar onderdelen van het Gran Morgu project worden voorbereid. Als je niet studeert of een vak leert, dan ga je niet automatisch geld hebben, omdat er olie is. Je moet iets kunnen, zei Simons. Vooral jongeren moeten zich volgens haar voorbereiden op de toenemende vraag naar technisch en praktisch geschoolde arbeidskrachten. De president kreeg tijdens haar bezoek een rondleiding langs de apparatuur die voor het offshore project worden ingezet. Kort daarvoor had zij een delegatie van Total Energies op haar kabinet ontvangen. Simons zei onder de druk indruk te zijn van de omvang van de activiteiten. Volgens haar, Simons, maakt de aanwezigheid van de apparatuur zichtbaar dat Gran Morgu inmiddels een nieuwe fase heeft bereikt. Het is heel goed om nu zelf te zien dat het project wordt. Je hoort het al jaren, maar nu heb ik het zelf kunnen zien. De apparatuur is aangekomen en staat er. Je krijgt daardoor de indruk dat het project nu echt van de grond is. No tuning back, aldus het staatshoofd. Total Energies CEO Patrick Pouyanné bevestigde tijdens het bezoek dat Gran Morgu op schema ligt voor de geplande start van de olieproductie in 2028. Het project is volgens Patrick Pouyanné inmiddels voor ongeveer 50% gerealiseerd. Van de totale investering van circa 12 miljard US dollars is inmiddels ongeveer 6 miljard US dollars besteed. Pouyanné benadrukte dat de economische effecten niet pas zichtbaar hoeven te worden wanneer de eerste olie wordt geproduceerd. Onze inzet om competenties te ontwikkelen en bij te dragen aan de welvaart van het land wacht niet tot 2028. Het is nu al werkelijkheid, zei hij. Total Energies blijft daarnaast investeren in exploratie in het Surinaamse offshore gebied. Nieuwe fondsen kunnen volgens de topman bijdragen aan verdere ontwikkeling van een langere productieduur van de offshore activiteiten. Minister Patrick Brillings van Olie, Gas en Milieu noemde de ontwikkelingen bij de havenfaciliteit heel indrukwekkend. Hij sprak vertrouwen uit dat de doelstelling om in 2028 met de productie te beginnen wordt gehaald. Staatsoliedirecteur Anand Jagisser benadrukte dat Gran Morgu niet uitsluitend om de winning van olie moet draaien. Het project moet volgens hem, Jagisser, ook kansen creëren voor Surinaamse bedrijven en gemeenschappen. Investeringen in lokale kennis, opleidingen en ondernemerschap moeten ervoor zorgen dat een groter deel van de economische activiteiten van de offshore-industrie in Suriname terechtkomt. Voor Simons ligt daar eveneens een belangrijke opgave. De voortgang van Gran Morgu laat volgens haar zien dat de ontwikkeling van de oliesector steeds concreter wordt. Maar Suriname moet ervoor zorgen dat de eigen bevolking over de kennis en vaardigheden beschikt om de kansen die daaruit voortvloeien daadwerkelijk te benutten. Aldus een bericht uit Star News.

In memoriam Babak Sabto Sobawiro, 86 jaar jong. Deze ochtend om 5:30 ongeveer kreeg ik een WhatsApp bericht. Babak Sabto overleden. Eenzaam stond er een kaarsje met een rustige vlam achter de tekst. Met diepe droefheid, maar zeker ook met grote eerbied en dankbaarheid gedenken wij Babak Sabto Sobawiro, voor velen Babak Sabto, ook bekend als Babak Dalang. Een bijzondere Surinamer is heen gegaan. Een mens die gedurende zijn lange leven een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op onze samenleving. Babak Sabto was een uitzonderlijke kenner van de Javaanse cultuur, geschiedenis, spiritualiteit, taal, tradities en gewoonten. Hij was etnisch onoverstijgend en zette zich decennia lang in voor culturele verrijking, maatschappelijke verbondenheid en sociale cohesie. Babak Sabto werd op 15 juli 1940 geboren in Kampong Baru, Saramaka. Hij was de echtgenoot van Weilen. Hij was de echtgenoot van Weilen Ibu Wagira en vader van Eddie, Judy en Weilen Jenny. In 1947 verhuisde hij naar Paramaribo om bij zijn moeder aan de Heilige Weg verder onderwijs te volgen. Daarna woonde hij bij zijn vader in Ikeri. In 1962 keerde hij terug naar Paramaribo en vestigde zich aan de Ladesmastraat. Vanaf 1970 woonde hij in Boksel, de plaats van waar menigeen hem kent. Voor hij zich volledig aan cultuur...

KPN ging er iets fout, want plotseling hoorden we van beide kanten toet, toet, toet, toet. Maar oké, we zijn terug. Het vervolg van het bericht. Voor hij zich, dus Bakapto, hoe heet hij, even kijken, Bakapto, voor hij zich volledig aan cultuur wijde, werkte hij als schipper, motorist, bij de scheepvaartmaatschappij Suriname en vervolgens als mechanicien en operator bij de Militonmaatschappij Suriname. De kennis van de Javaanse cultuur en het vak van Dalang kreeg hij van zijn vader mee. Maar Bakapto was ook een onvermoeibare autodidact. Zijn bibliotheek getuigde daarvan. Naast werken over de Mahabharata, de Ramayana en de geschiedenis van Indonesië, verzamelde hij boeken over economie, sport, kunst, landbouw, techniek, theater, componisten, Italiaanse opera, Russisch ballet, culinaire kunsten en wereldpolitiek. Toen ik hem vroeg of hij daadwerkelijk al die onderwerpen interessant vond, werden zijn ogen langzamer klein. Hij lachte en zei met rustige stem dat allemaal bij elkaar is het leven en het leven is mooi. We moeten dankbaar zijn. In april 2014 trad Bakapto op voordracht van minister Suharto Mustaja van Binnenlandse Zaken in dienst als de eerste bezorgde geestelijke van het Javanisme in Suriname. Daarmee werd een bijzondere mijlpaal bereikt in de geschiedenis van het Javanisme in ons land. Hij was een belangrijke promotor van Agama Jawa, de Javaanse religieuze traditie. Hij, Bakapto, verzorgde lessen en lezingen tot op in radio- en televisieprogramma's en vervulde enige tijd de rol van woordvoerder van de Federatie Javanisme in Suriname. In 1987 stond hij aan de wieg van de sociaal-religieuze vereniging Karita Wujud Negasti Tunggal. Vrij vertaald, eenheidsbeleving naar het werkelijk woord. De kern van deze levensbeschouwing is, er is maar één God. Hij is eeuwig en overal schepper van het heelal. Voor velen zal Bakapto vooral voortleven als de meestelijke Dalang, de Javaanse dynamische schaduwpoppenspeler en verteller met smaak. Met zijn wayang kulit, bracht hij eeuwenoude verhalen, levenslessen, waarden en geschiedenis tot leven. Hij wist de oude Javaanse traditie op meesterlijke wijze te verbinden met de moderne Surinaamse werkelijkheid. Politiek, economie, smartphones, internet, alles kon onderdeel worden van zijn verhaal. Hij verbond verleden en heden, traditie en actualiteit, verschillende talen en verschillende culturen. Zijn bijzondere betekenis werd onder meer vastgelegd in de documentaire The Last Dalang. Bakapto was niet alleen cultuurkenner en beoefenaar, maar bovenal een verbinder. Studenten, onderzoekers, cultuurhoeders, iedereen kon bij hem terecht. Hij verzorgde colleges en lezingen bij kennisinstellingen zoals de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het IOL. Zijn kennis werd benut binnen uiteenlopende disciplines, waaronder cultuur, sociologie, antropologie, geneeskunde en religiestudies. Ook bij onderzoek naar de Javaanse immigratiegeschiedenis speelde hij een rol. Als tolk en vertaler reisde hij naar Yogyakarta om Surinaams historisch en genealogisch onderzoek te ondersteunen. Hij wilde tevens leren hoe de continuïteit van de Wayang-cultuur voor toekomstige generaties kon worden gewaarborgd. Zijn verdiensten werden op verschillende manieren erkend, met onder meer VHJI Award in Goud 2007, Culturele Onderscheiding van Indonesië 2013, Grani van Wanica Zuidoost 2013, Officiële Erkenning door het Directoraat Cultuur 2023, Eermedaille van Goud in de Eerorde van de Gele Ster 2023, opname in de Nachts Iconenkalender 2025. Zijn levenswerk is bovendien vastgelegd in een dossier bij het Nachts Eufri Documentaire Centrum. Met het heengaan van Bakapto verliest Suriname een bijzondere cultuurdrager, geestelijke Master Dalang, verteller, docent, onderzoeker en tolk, maar bovenal een mens die mensen en culturen met elkaar wist te verbinden. Bakapto heeft onder meer ruime en veelkleurige belangstelling een waardige culturele begrafenis met staatseer gekregen op zondag 20 september, gisteren dus. Mogen hij rusten in vrede. Het is een bericht van Haryandi Todirio in Stanu.
nieuws. Onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden van

volgende bericht luidt: uitgelokte loonreeks zorgsector niet definitief. Mogelijk 3 salarisreeksen. De loonreeks voor zorgpersoneel die momenteel op sociale media circuleert is niet de definitieve salaristabel waarover de regering, ziekenhuizen en vakbonden onderhandelen. De cijfers liggen volgens minister André Michikawa van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, VWA, wel dicht bij een van de modellen die op tafel liggen, maar wordt rekening mee gehouden dat uiteindelijk verschillende loonreeksen komen voor academische, algemene en regionale ziekenhuizen. Michikawa zegt in een interview met Star News het jammer te vinden dat de tabel naar buiten is gekomen, omdat hierdoor de indruk kan ontstaan dat al overeenstemming is bereikt. De op sociale media gepresenteerde lijst is niet compleet fout, maar geeft niet de werkelijkheid weer van wat er wordt besproken en het is ook niet de enige reeks, zegt de minister. Volgens hem is er met de vakbonden nog geen definitieve overeenkomst over de nieuwe loonstructuur getekend. Wat eerder wel is afgesproken is het kader waarbinnen de nieuwe salarissen moeten worden uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van bedragen tussen de 700 en 1000 US dollars. De precieze indeling, functies en bedragen zijn onderwerp van lopende onderhandelingen. Aan de gesprekken nemen het ministerie, de Nationale Volksziekenhuisraad en de vakbonden in de gezondheidszorg deel. Volgens Michikawa is tijdens het overleg duidelijk geworden dat rekening moet worden gehouden met de verschillen tussen de instellingen. Hij wijst erop dat de zorgsector academische, algemene en regionale ziekenhuizen kent. Daardoor is het mogelijk dat binnen het afgesproken kader van 700 US dollar tot 1000 US dollars uiteindelijk 3 verschillende loonreeksen worden uitgewerkt. Een definitief resultaat verwacht de minister pas in november. We zijn nog steeds bezig te praten met de bonden en ziekenhuizen. Daarna, wanneer er een akkoord is bereikt, zullen de bonden dat eerst met hun leden moeten bespreken, zegt Michikawa. Daarmee benadrukt hij dat de huidige voorstellen nog kunnen veranderen voordat een definitieve loonstructuur wordt vastgesteld. De regering wil met de nieuwe loonstructuur onder meer het vertrek van zorgpersoneel naar het buitenland tegengaan. Vooral verpleegkundigen kunnen volgens de minister elders aanzienlijk meer verdienen dan zij momenteel in Suriname ontvangen. De bestaande beloningsstructuren voldoen volgens Michikawa niet meer. Een deel van het zorgpersoneel valt nog onder het oude CISO-systeem, terwijl anderen worden betaald volgens cao's die volgens hem niet langer toereikend zijn. We hebben samen besloten dat er een nieuwe reeks komt voor de zorgsector. Dat is tot nu toe de enige overeenkomst die is getekend met de partners, zegt de minister. Het uitgangspunt van 700 tot 1000 US dollars moet daarom niet alleen leiden tot betere beloning, maar ook bijdragen aan het behouden van personeel voor de Surinaamse gezondheidszorg. De minister erkent dat de afzonderlijke loonstructuur voor de gezondheidszorg gevolgen kan hebben voor de discussie over de beloning in andere sectoren. De minister wil daar echter voorzichtig mee omgaan en geen uitspraken doen die volgens hem een sneeuwbaleffect kunnen versterken. Wat ik wel zeg is dat de plaats van de zorgsector in de samenleving een maatschappelijke discussie moet zijn. Ik heb liever dat het bewustzijn van de samenleving komt, zegt Michikawa. Hij vindt tegelijkertijd dat niet alleen de zorgsector bijzondere aandacht verdient. Volgens de minister zouden ook leerkrachten een speciale loonreeks moeten krijgen. Juist over een afzonderlijke loonstructuur voor onderwijsgevenden zijn de gezamenlijke onderwijsbonden momenteel eveneens met de overheid in onderhandeling. Tot zover

Ramoter Singh zegt een maand na deadline nog steeds geen transparantie van anticorruptiecommissie. Publieke functionarissen die verplicht zijn een verklaring van inkomen en vermogen VIV in te dienen, hadden tot 16 augustus jongleden de gelegenheid om aan deze verplichting te voldoen. Volgens de econoom Winston Ramoter Singh heeft de anticorruptiecommissie ACC een maand na de deadline nog steeds niet bekendgemaakt hoeveel mensen zich daadwerkelijk aan die verplichting hebben gehouden en hoeveel mensen die zich hieraan niet hebben gehouden gaan worden vervolgd. Want er staan straffen tot 4 jaar op als je je niet hebt geregistreerd. Dus ook bij de anticorruptiecommissie is er geen transparantie, zei Ramoter Singh in een interview op Radio Awaaz. In totaal moesten ongeveer 3000 politically exposed persons, PEP's, hun vermogen bij de notaris in Suriname registreren. De econoom vraagt zich af hoe corruptie bestreden gaat worden met zo'n zwakke ACC die bovendien weinig bevoegdheden heeft. Iets meer dan een jaar na het aantreden van de regering Simons Rusland spreekt Ramoter Singh van een toename van corruptie in vergelijking met de periode van de vorige regering. En wat we weten is slechts het topje van de ijsberg. Dat komt door zwakke wetten en zwakke handhaving. Aldus Ramoter Singh. Volgens de econoom is de ACC de afgelopen jaren compleet uitgekleed, waardoor zij nu slechts een registratiekantoor is en een aanvoorlichting doet. Ramoter Singh vindt het jammer dat de ACC geen transparantie geeft. Er is een anticorruptiewet die in 2015 is ingediend. Ze hebben 2 jaar nodig gehad om te onderhandelen in het parlement om de wet compleet uit te reden. In 2017 is die goedgekeurd en afgekondigd, maar er is niets gebeurd totdat Santokhi kwam. Hij heeft een commissie benoemd en die had 3 jaar nodig om werkelijk te gaan beginnen met de uitvoering. De anticorruptiecommissie is in 2023 benoemd en die had zoveel jaren nodig om alleen maar een document te maken waarop mensen hun vermogen konden registreren. Dus de anticorruptiecommissie is compleet uitgekleed, is een registratiekantoor en doet voorlichting. Maar transparantie, wat ze hoog in het vaandel hebben, daar komen ze niet aan toe. Aldus Ramoter Singh. Ramoter Singh verwijst naar Singapore dat volgens hem tot de minst corrupte landen ter wereld behoort. Dat komt volgens hem omdat het land een Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, heeft met een budget van $50 miljoen en 300 professionals. Alleen maar om die corruptie direct de kop in te drukken. Mensen zijn niet per definitie eerlijk. Wanneer je ze de ruimte geeft, worden ze oneerlijk. Ze hebben in 2025 68 nieuwe cases behandeld. Hoeveel cases heeft onze anticorruptiecommissie hier behandeld? Hoeveel mensen hebben we werkelijk berecht? Dus we zijn niet serieus bezig corruptie te bestrijden, terwijl corruptie het grootste obstakel voor economische ontwikkeling is,

onrust in gevangenis Duisburglaan na geldkwestie tussen gedetineerden en penitentiair ambtenaar. In de strafinrichting aan de Duisburglaan in Suriname is deze week door kordaat optreden van het korps penitentiaire ambtenaren KPA een opstand voorkomen.

verschillende verklaringen hebben gegeven en hebben geweigerd het ontvangen bedrag terug te betalen. De geldkwestie mondde uit in een woordenwisseling waarbij ook andere gedetineerden verhit raakten. Er werd kordaat ingegrepen en er werden celcontroles uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere telefoons aangetroffen. Volgens de informatie die de redactie heeft ontvangen, zijn uiteindelijk enkele van de aangetroffen telefoons in beslag genomen. Wat er met de overige toestellen is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Waterkant verneemt daarnaast van betrouwbare bronnen dat er een WhatsApp-groep zou bestaan waarin penitentiaire ambtenaren en gedetineerden contact met elkaar onderhouden. Volgens deze bronnen zouden deelnemers hand- en spandiensten verlenen om zaken de inrichting binnen te sluizen. Het is vooralsnog niet duidelijk of de korpsleiding van het incident en de informatie over de vermeende WhatsApp-groep op de hoogte is gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

ruim 2000 ambtenaren uit dienst dubbele salarissen stopgezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de afgelopen periode ruim 2000 ambtenaren uit overheidsdienst afgevoerd en dubbele salarisbetalingen stopgezet. De maatregelen maken deel uit van het Public Sector Reform Traject, PSR, waarmee de overheid de betaalrol wil opschonen en de personeelskosten beter onder controle wil krijgen. Directeur Nasir Eskak van Binnenlandse Zaken zegt in een interview met Sunweb TV dat het bij de ruim 2000 afgevoerde landsdienaren niet simpelweg gaat om het verkleinen van het overheidsapparaat. In verschillende gevallen zou sprake zijn geweest van overtredingen van de personeelswet. Het gaat om gevallen waarvan is gebleken dat er grondige reden aanwezig is, zegt Eskak. Hij noemt onder meer landsdienaren die langdurig onwettig afwezig zijn of gedurende langere tijd niet op hun werk verschijnen. Voordat tot maatregelen wordt overgegaan, wordt volgens Eskak een vaste procedure gevolgd. De betrokken landsdienaar krijgt eerst de gelegenheid verweer te voeren. Wanneer dat verweer niet steekhoudend is, kan een schorsing volgen. Blijft verbetering daarna uit, dan kan uiteindelijk ontslag worden opgelegd. Bij het opschonen van de overheidsadministratie zijn volgens Eskak ook gevallen aan het licht gekomen waarbij landsdienaren dubbel salaris ontvingen. Deze betalingen zijn inmiddels stopgezet. Het PSR-traject moet volgens de directeur niet alleen voorkomen dat ten onrechte salarissen worden uitbetaald, maar ook duidelijk maken of de rechtspositie van de landsdienaren correct is in de administratie is verwerkt. De financiële gevolgen van het afvoeren van ruim 2000 personen kunnen aanzienlijk zijn. Eskak noemt als rekenvoorbeeld een gemiddelde netto bezoldiging van 15.000 SRD per ambtenaar. Bij 2000 landsambtenaren komt dat neer op ongeveer 30 miljoen SRD per maand. Wat een besparing! 30 miljoen SRD per maand. Op jaarbasis zou dat theoretisch ongeveer 360 miljoen SRD betekenen. Eskak benadrukt echter dat dit slechts een rekenvoorbeeld is, omdat salarissen binnen de overheid sterk van elkaar verschillen. Volgens hem, Eskak, moet de operatie uiteindelijk leiden tot een schonere overheidsbetaalrol en betere naleving van de personeelswet. Landsdienaren die zich niet aan de regels houden, kunnen volgens de directeur niet zonder gevolgen op de betaalrol blijven staan. Dat was een bericht uit Suriname Herald en ik geef hem gelijk. Ik geef de overheid gelijk, want het is een operatie waarmee men al jaren bezig is de betaalrollen van de overheid te schonen. Op de schoon. Er kwam niks van terecht. En ambtenaren niet aanwezig zijn, want er zijn heel wat

Surinaamse ambtenaren in dienst van Suriname en die hier in Nederland wonen en nog altijd hun maand salaris ontvangen. Het is toch bezig. Ik niet van Sabi. Ik wan man, wan echte Suriname. Die loopt in Kondre en doet dat niet. Je libidiaso, je verdient je euro's jaso, maar toch, je dik amoni voor naar poti people in Suriname. Dus toch uitbuiten. Dat soort mensen moet men uitlevering vragen als ze nog de Surinaamse nationaliteit hebben en hun berechten en hun jaren achter het gevangen zetten. Ik ben daarvoor voorstander. Het kan toch niet? Het volk leidt, het volk epina. A people epina, money no there. Laat die echt misbruik money toe. Dan toch, Libis maar de. Dan gaat drie ei in Libidjaso in Holland. Of naar Kerso, of naar Amerika. En het is money voor land. Zonder voldoen naar Rokko. Schrotte ding, schrotte ding, schrotte ding. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Voorzien van mijn commentaar.

VS stelt 7,7 miljoen US-dollars beschikbaar voor opvang gedeporteerden in Guyana. Oh my god. De Verenigde Staten hebben 7.740.215 US-dollars beschikbaar gesteld voor de opvang, begeleiding en mogelijke vrijwillige terugkeer van migranten die vanuit de Verenigde Staten naar Guyana zijn uitgezet. Het geld wordt niet rechtstreeks aan de Guyanese regering betaald, maar beheerd door de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM. Dat meldt Kayateur News op basis van informatie van de Amerikaanse functionaris. De financiële en technische ondersteuning is voor een periode van 2 jaar bestemd en moet onder meer worden gebruikt voor huisvesting, voeding, kleding en huishoudelijke artikelen. En huishoudelijke artikelen, even kijken, waar is dat? Guyana heeft inmiddels 6 migranten opgevangen. 4 Cubanen en 2 Afghanen. Ze zijn vooraf gescreend en zouden geen strafblad hebben. Hun uitzetting uit de Verenigde Staten hield voornamelijk verband met immigratieovertredingen. De migranten zijn niet rechtstreeks naar hun land van herkomst teruggestuurd vanwege persoonlijke en diplomatieke omstandigheden. Sommigen vrezen voor geweld, vergelding of stelselmatige discriminatie wanneer zij terugkeren naar hun originele land. Tegelijkertijd ontwikkelen de Verenigde Staten in bepaalde gevallen aan diplomatieke betrekkingen of terugkeerovereenkomsten met de landen van herkomst. Andere regeringen weigeren hun eigen onderdanen terug te nemen. Derde landers die niet naar hun land van herkomst willen terugkeren, kunnen met toestemming van de Guyanese regering tijdelijk in Guyana blijven. De IOM informeert en begeleidt hen bij eventuele vrijwillige terugkeer. President Irfan Ali van Guyana heeft benadrukt dat Guyana en de IOM niemand gedwongen zullen terugsturen. Guyana hoeft de kosten voor de tijdelijke opvang en ondersteuning van de migranten niet zelf te dragen. Dat doet de VS. Ondanks het bedrag van ruim 7,7 miljoen US-dollars heeft de regering nog geen gedetailleerd overzicht gegeven van de precieze besteding. Het is onder meer niet duidelijk hoeveel geld wordt uitgegeven aan directe opvang, administratie en lokale voorzieningen. De Guyanese oppositie heeft kritiek geuit op het gebrek aan openheid rond de regeling. Parlementariërs van de APNU willen weten welke veiligheidsonderzoeken zijn uitgevoerd en hoe de opvang wordt georganiseerd. Ook eisen zij dat het parlement volledig over de afspraken wordt geïnformeerd. Guyana is niet het enige CARICOM-land dat migranten opvangt die door de Verenigde Staten naar een derde land worden uitgezet. Ook Belize, Sint Kitts en Nevis en Sint Lucia werken mee aan soortgelijke regelingen. Het is een mooie regeling. Het zijn landen waarin je kan leven. En het land waarin je komt ontvangt ook een vergoeding van de US. Misschien zo Suriname daarna. Maar voorwaarde is wel dat de mensen goed behandeld moeten worden. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

probeer ik te komen aan de koersen van vandaag. Maar zo te zien, even kijken als ik ze kan krijgen. Even zoeken de dagelijkse koersen. Een centrale bank. Wat zeggen ze? Kijk, ja, ze zijn er. Ze zijn er. De koersen van vandaag, maandag 21 september. Kijken als hij gaat komen. Hij zoekt nog. Dus ja, ze zijn er. De koersen van vandaag van de Centrale Bank, de wisselkoersen van vandaag, maandag 21 september. 10 uur 's ochtends Suriname tijd. 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je US dollar inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, dus Tejutjawa Yankee dollar, Kona Mama Banyi, krijg je er 37,550 SD voor terug. Maar als je een US dollar wil kopen, dat is belangrijk, de meeste mensen willen kopen, moet je neertellen 37,8871 SD. Dus als je een US dollar wil kopen, je wil bijvoorbeeld spullen in het buitenland kopen, dan moet je neertellen 37,871 voor 1 US dollar. Als je euro gaat inleveren, dus je hebt euro, je lancering gold, die Suriname Banyi, dan krijg je er 43,150 SD voor terug. Maar als je euro wil kopen, je wil bijvoorbeeld iets in het buitenland kopen en het kost euro's, moet je er 43,880 SD neertellen. Dus 1 euro je bij voor 43,880 SD via de koers van de centrale bank. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3787,10 SD neertellen. 100 euro kopen moet je 4388 SD neertellen. Dat was dus een wat de koersen betreft. En dan ga ik naar een uitsmijtertje van vandaag. Die komt uit het AD. Een typische kop. Echtgenoot Brigitte Bardot kwaad over veiling van haar ondergoed. Belediging voor haar nalatenschap, zegt hij. Bernard Dormal, 85 jaar oud, de partner van Brigitte Bardot, is niet te spreken over een veiling van persoonlijke spullen van de in 2025 overleden actrice. Er zou zelfs ondergoed onder de hamer gaan. Schandalig om haar op deze manier kaal te plukken. Bernard, de vierde en laatste echtgenoot van Bardot, werd niet vermeld in haar testament. Omdat ze wel tijdens een ceremonie maar niet wettelijk getrouwd waren, erft hij dus niets van haar. Hij ruilde hun luxe villa in Saint-Tropez in voor een eenvoudige sociale huurwoning toen Brigitte op 28 december 2025 overleed. Ondanks het gebrek aan een erfdeel verdedigt hij Bardot nog altijd na haar dood. Dat de persoonlijke bezittingen van zijn geliefde onder de hamer gaan in Parijs vindt hij verwerpelijk. Het gaat onder meer over haar typische grote zonnehoeden, slippers, een zwarte tutu, baretmutsen, toiletspullen en zelfs ondergoed dat werd teruggevonden in haar flat in de Franse hoofdstad. De opbrengst die veilinghuis Mignon en mee binnen wil halen, gaat naar de organisatie voor dierenwelzijn die Bardot oprichtte en naar haar zoon Nicolas Charrier, van 66 jaar jong, met wie ze niet de beste band had. Haar privéleven wordt volledig blootgelegd, stelt Dormale, haar voormalige echtgenoot, in een interview met de Franse krant Nice Matin. Dit zijn persoonlijke items. Waarom zou je die verkopen voor de dieren? Dit is een slechte grap, een belediging voor haar nalatenschap. Het is schandalig om haar op deze manier kaal te plukken. Brigitte zou hier zelf nooit mee akkoord zijn gegaan. Ze zou hen de laan uit hebben gestuurd. Ik heb haar destijds op het hart gedrukt dat ik niets van haar wilde, vertelt hij verder over het feit dat hij zelf met lege handen achterbleef. Maar dat haar bezittingen een onderdeel van ons privéleven nu zomaar van de hand worden gedaan, kan ik niet goedkeuren. Wat als ze dit met al haar bezittingen uit haar woningen willen doen? De dierenorganisatie en zoon Charrier zijn de enige wettige erfgenamen van Bardot. Er was de raad van bestuur van de dierenorganisatie die besliste dat meer dan 300 persoonlijke items van de actieve geveild zouden worden om geld in te zamelen voor een goede doel. Dus zelfs ondergoed, BH, slipjes, noem maar op, hadden men veilen om geld te krijgen. Het is inderdaad een beetje schandalig van zo'n befaamde artiest. Is overleden,
dat tot zaak gaat velen. Of je trouweling, of je jubileum. Tot zover mijn uitsmijter voor vandaag, maandag 21 september. Ik werd vandaag bijgestaan door Rajesh. Technisch, prachtig technische ondersteuning. Rajesh, het zon schijnt nog mooi hier boven Amsterdam. Ik neem aan, boven Den Haag ook. Rij, tik je fiets, tik je bicycle. Jumpogo. Rij, go naar Scheveningen. Dan je naar Kwang, een koude bier. Zo niet, een koude en gewone ijsje. Tot zover nieuws editie van vandaag. Maandag 21 september. Brasse dinsdag, Wimmit woensdag. Dag.

0: en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio.
2: Radio Vahon.
3: Digitale radio. VahonFM.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt O'Sullivan, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. De Raad van State adviseert het kabinet de geplande verhoging van verkeersboetes te heroverwegen, omdat onduidelijk is of dit noodzakelijk en proportioneel is. Sinds 1994 stegen de verkeersboetes al met ruim 220%. Minister Van Weel wil de boetes met de inflatie laten meestijgen om de begroting sluitend te maken, maar de Raad van State vindt dat geen geldig argument. Na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag heeft organisatie Persveilig in totaal 5 meldingen ontvangen van belaagde journalisten. Een fotograaf werd van achteren geduwd en viel op de grond. Demonstranten filmden ook een journalist, mogelijk om beelden met zijn naam online te zetten. Eerder meldden 2 journalisten fysieke en verbale bedreigingen en belandde een Spaanse fotograaf in het water. Amerikaanse tv-zenders CNN, MSNBC en Politico stappen naar de rechter nadat president Trump hen via sociale media de toegang tot het Witte Huis ontzegd had wegens het verspreiden van zogenaamd nepnieuws. Van journalisten die toch langskwamen, werden hun pasjes ingenomen. De 3 media verdedigen persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Tot slot het weer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 18 in het noorden en langs de westkust, tot zo'n 21 graden in Brabant. En dan waait een matige noordwestenwind.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
7: फाहुन एफएम हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त पवन शर्मा। तो मेरे साथ सुनते रहिए ये प्रोग्राम जो मैं लेके आया हूं खास आपके लिए ओनली ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और प्रोग्राम का नाम है दिल

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
7: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. O. kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.

0: Stani Radio.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 voor Agar Amco Suriname. Jana he, gari huur karna he, to Amco Jana Parega. Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00-597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: जाना मैंने जाना तो जाना मैंने ये

0: The title from the movie हम तुम्हारे हैं सनम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते अनुराधा पौडवाल के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog, vanavond is het droog, alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536232447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Geet ka bol hai jatate ho chah humse Alka Yagnik aur Mohammed Aziz aapko sunane wale hai from the movie Aadmi Khilona Hai.

0: VAHON Hindustani Radio.
1: अदवकात कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekholt, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: तो अगर जो आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथ मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Valhond Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. Ook kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Valhon Hindustani Radio.
0: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 522.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De Woonbond reageert kritisch op het actieplan van woonminister Boekhout, die vandaag 50 acties presenteerde voor versnelde woningbouw. Hoewel meer betaalbare huurwoningen welkom zijn, vindt de Woonbond het onacceptabel dat huurders de rekening betalen via hogere huren, verwaterde huurprijsregulering en meer tijdelijke huurcontracten. In Peru is een netwerk opgerold van drugscriminelen die cocaïne in koffers van reizigers stopten, meldt de Telegraaf. Ze werden in Lima betrapt bij het plaatsen van coke in de bagage van KLM-passagiers. Het zou gaan om werknemers van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor operationele werkzaamheden op luchthavens. Die hebben pasjes om op afgeschermde locaties te komen waar de bagage ligt en zo de coke te verstoppen in koffers van passagiers die naar Schiphol vlogen. Pakistan heeft vandaag luchtaanvallen uitgevoerd in de Afghaanse provincies Paktita en Kunar. Daarbij kwamen zeker 28 militanten om. De aanvallen volgden op een aanslag op een politiehoofdkwartier in Kohat afgelopen vrijdag, waarbij 24 mensen werden gedood. De Taliban-regering waarschuwde met een gepaste reactie te komen. En de 64-jarige Hendrik O. ontkent een verkrachting te hebben gepleegd in september 2002 in Lisserbroek. Een 16-jarig meisje werd die avond op haar fiets aangevallen, bedreigd met een mes en verkracht. O. kwam in beeld via verwantschapsonderzoek nadat DNA-sporen matchten met zijn broer. Hij werd in juni aangehouden. Het weer nog. Vanavond is het droog. Alleen in het noorden kan het wat bewolkt zijn. Het wordt rond 14 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Temperatuur daalt naar rond 9 graden in het binnenland en zo'n 13 aan zee en in het Waddengebied. Alleen aan zee staat een matige westenwind.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.